0: Is it Faya and Sephora? Next up we have Faya and Sephora.
1: Okay. So I need to make a sketch slash with the game. Ach, kunnen jullie kijken hoe het eigenlijk is? Nou, als kastje dat dat. De. Dat is het zo wat. Het is goed, ik moet ik dacht dat het nou als kastje lijkt. En niks kunnen jullie kijken. Ach, niks is dat het slimst. Niks er uit gekpakken met. Kan het goed, ik zie schimmen het eigen gewoon niks gekpakken zult damnast. Ah, maar ze is gek dat die moet, zult goed ik het al de manst.
2: Yes, madam. Next up we have Sephora singing 7 years old.
3: Hey, me.
2: And Thalia.
3: I want to sing a different song.

0: Satan, bez kone zdrzeł, szechoje ušiti.
1: Mačma se da nehao kešem šmatskeć. Vike nekut, vike štukti kutulim htavut. Vike nauto odhutlam, tantlam stel, tutlukitah. Kena kutoosel, valkalk mitsu tuli kuulunumistaih, alskamalaht kutsu tukitah, ti kuulunumhilt aut. Kena snini istaalis, kena kutsu valkulaht, ti kalsu, ulteti alskamalaht, tuli tukitah. You can now get what it is all she commit at the shame that I excuse Katom, that girl whom the sick. Sit close to the curtain of his out of Amat's city in a shame to neck. Simakala ultrskius katus, liketsai hem. Hoidik aina, hoidik aistitsen. Annekskusken muiskin hialsa la sulsila matski. Ti kutulam sitä matskilla lukat. Ukitik te lukta ho amatau, umas musala nehot. Ipit kutsi te tiskist ala nehol, te lukta ho. Ne kualam tai hiulam, ipis ati ulaakta mahumista tada taskist. Ukirik skunostist, to se skojim stručit se bist, taj, di, iskist, taj. Psi usi skutik ten ma, di, šahist. Skik, dan kupoltus ma. Ukirik ten, that then the saw he do that the choose it to do skige then cluck stoos he take the car hunt the click to skitan skim status the chupet okay takes Nichlan hit mouth it to be day. Why the gate emno to the mid quits at it to be. Stems quits at it to be. Quah, to clear. Why we can't get squats done. Quah. The cocked eyes, the boots, all the new scheme to next day. Skigge. Get dicht, the gay, gexed, the uskat, uskaya, and he said the souls, the new scheme that. Manakutik did the new scheme to next day, the third day. Schimmen er dan, schimmen er stag, dit in de schimmen ik dag. Ik kon dam dam dag, in de schimmen ik er dag. Dat zei hem, schildus, ik kagel het om, het in de klaak, dit had dit dag. teams take out dance quiz on the six of Giga. I saw Giga in milk. Get us cachless way, cachless out and cracked. Which memes stick up said I, and I came in my suit. Ach, so I lit say. It's him stood. Upstood, the chassis days him. You cackle us at the cracked cackle. I quit to get spoham the moon salute day, the clumps today. At the Swiss quit to get light as the new clack, the spook day. na celých hems konat. Ja, že tu rektit. A nekšel to ten schém, teď kasi kus makmis. Nchujne mu tak kumitik to man strajh. Tlba kmis kutu, no cik cech, ale šu tlauski nchujš, no čup ciski, ja. Jezno čup ciski, ale and while it missed echt im nest jeskis rus makmisten schemtet stkhmulm jeskut ktakh ke jeskema rus stkhmulm jeskut shulat a khnek sket khnist nu schemtet rus makmist. Kijk, ik word ik te kijk dit, zich is hem ik mist. Was hem een zulk goed eigen, als ik naam geef, maar hij zit ook niet eens. De man staan zit. De stukkouw, stukkouw geeft ik goed geld. Ich hätte einiges gedacht, und schämte dich, ich meist, ich nur die Kohle ist, die Kohle mich. Wie ist es, die Kohle mich, jetzt gemacht. Und dann sah ich, muss ich mich, dann schämte dich, ob ich einiges. Ob ich einiges kurz. Alt, maar zo is het pijnig is, schuus, kluut, schuus. Alt, dat is goed zo dat je dacht, dat is een beetje schuus, dat is goed zo gelikt. Nu is het goed dat je dacht, dat het zo pijnig is, dat de man strijd is. Kies, kom maar leuk ook zo kijk dit. Dat is nu schat, je beest. Je pijnig is, kus, kwa, zo schat, dat ik goed van hem te amateurchen oud, ik goed van hem hier oud. Zeker is de kracht, geemst, daylight. Dat is all I know now. En moet je zeggen dat een beetje zang, koek, stijg, stijg. We moeten ze dat niet goed. A chod cymys mae oes ydw i ddod am y dylach. A llai ddw ddim gwdol sy'n gwach cymys mae oes ddim am y dylach. Gyd i sôd ydw i.
2: Ta i am oes, da eich sgwys. Cwall gwach, alw rhas, ymdaw. Stwswch sy'n tyma gwaw. Di gilydd sy'n gydyn di ddigwll, di snach a'i gilydd. Ia mae'r gwrs o'ch nhw sgwms. Sa'i mis ysgwg, stynams. Lla'i naw chyd ylydd, a siwdaw sy'ch di ta i am wseig, ddech. Dwi'n gynnu am llam gyda eich elygau. Gytaiwt, dwi'n teimt. Weid, tchalt.
3: Ai,

0: Ay, I guess comes his own goods. Some smash cows. Ay. Ay.
1: And did you sign up at the New Hulk video?
2: About that, to come start. Skate is hechem pit.
3: Oh, my daughter's the school of the exam case.
2: skulok tamat ta alo khatistash zut kutik ta khat ikram ki sot asayut ta kuchet kol shtat tsal sam smaya us amis ta qarno masakh qarno sam tkhalas tuk ta tsukhino tsutun tsit ko kila iswa Why, all it's a lad since the snow. I said, it's a decent. We shall have to get to squats to none of the nester. The kids are down and stuck the Yankee legs down. Kaha, Kusila, As I have talked with his return to some small kid.
0: Hi!
1: And did sign up at the New Hulk radio?
2: Slay was a swell at the zone, what's up?
3: 91.1 FM.
0: Hi!
2: We can act, we stick the good limbs out. We can now do it for thumbs, then thumbs to look at. We can act ourselves. Was killed from a shoot to the good limbs eyes. A scamlacht got to look at the good limbs out. Can us. Sneeny starts, we can't picture what collapsed, the else of the days come last, that is the doctor. We can now it gets what it is all she commit, that's the new scheme that I excuse cut on. Stel geld humtsk. Sit kula stel ti kula num hilt out amat stit in schemtnik. Khudik. Khudik gehen naich shult. Das zimmer zimmer kula ultrs gesch khatus liket sai khem. Khudik eine khudik eis dit sind. And next, skin the moist, skin the heels, the shoes, the mask. The good old mask, the mask, the look at. We get the look at the amatau, the masmasalani hot. It beats the skist, the nails. The doctor, the column day healum, it is that he liked to make Mr. the She was as good as the sharkist. She got then forced to sma. Because it didn't, then the sharkist didn't. She was it to she got. Dan klug stoes. Ik heb de kwaagond. Die gelijk doet. Als ik dan stemste doos. Dat is het zo beter. Ik heb ik. Niet langer. Ik heb het maat. Dat is het zo beter. Want ik heb het stemde. Zodat ik het goed zou dit zo beter. Ik heb het zo beter Quach,
3: Sweet, good, and next good race kicker. A connexit at the same st. Nexit kick by commit. Kanat kuzik is him and a connexit back to damnest. I must ask it that he moots to kuzik at all the manst. I can nice the manst at the damnest. Acht. I did the crack did sick by commit. Rix Kukanati is the crack did I? Quanats could I have Quanats. En ik zal het dan een scherm dat geen gezicht is, maar ik mis het gezicht op de eerste dat ik goed wil om het. En dan zei ik hem, ze kon het. Ja, dat is het recht. En ik zal het dan een scherm dat gezicht is, maar ik mis. In goede moed ik met ik de man strijken. Maar ik mis goed zo en het zich tegen dat zo lauwtje in het huis in het optische gegeven. Je bent optische geld. En waar het mis het echt in is. Je schiet goed, maar ik mis dan een scherm dat. Stuk moeilijk is goed, ik dacht, je schema. Stuk moeilijk is te zoeken. Ik ga niks kiezen, ik is dat het een scherm dat ik zich wist, maar ik mis. Tegen goed, ik de kijk deed, zich wist, maar ik mis. Was a muscle cut eyes, lost canam came, my eyes at looks nicht is. The man's the stand sail. The slick cow, slick am get good skill. We had exibinic his stichty, and shamed at eyes. Maar ik nu de koolis te de koolum. Wees is te koolum, yes, kima. En dat zei hem, moest ik hem is. Dan is hem dat ik opgeweinig is. Opgeweinig is, kut, alt. Maar zo is opgeweinig is. Hier komt mijn lucht ook zo graag tegen. Dat is niet zo graag. Je beest. Je pijnig is. Kwaag. Zeg is de kracht, geemst, daylight. That's all I know now. En moet je zeggen dat een beetje zang koekstijgt. We moeten ze laten gaan. En goed, ik soms mijn joost op de materiaal. Het leidt op de kracht, soms mijn

0: Ooh.
1: Hoi, neem hem kies, het is maar de shoot, zegt ze, kijk, die oma die shit. Hoi.

0: Ukirik the cloak dacho a matau, o masamasana nehot. Ach, du darum geschützt euch, gewusst, wo ich eine Mutschuld, die da steht euch. Ich schäme es, du sprachst, aber na, qual scham die Mutschuld euch. Und dann ist dann Musa kommt. Und da ist es, kachlos und dann kutlacht. Kwalisch gwydig dach alda da dewyd oors da da gwlaag da da chlad ch. Llo maach eis da da eis gwrs gwrs. Da kwalisch da eis ystwch eis ool eil ystwch eis ool eis da sdi da eis. A gwydig aig eis da eis. A tiwyld. A tiwyld slwyd. Sleid, dan gwyd y gyda man strwych sy'n lais. Yn tywyl sy'ch dod i ge. Do, wael i ddim yn mynd sgyd lais yw'r di ge imel. Ac gwyd yw'r di geig sy'n dod eich yn oes cysg. There's a two-wheels. Three good ecdacht and the snows cassilla eilast. A naik's gulud reiski ge. Ach, a naik's alta da sleimst. A naik's a lud kech ba kemid. Cwannad gwyd y gydys i schymanad eich eich o naig sy'ch bag sy'r damnast. A yma sy'n eich gyd gyda dim wyt sy'n gwyd y gyd o'r damnast. A eich gen naig damnast ar y damnast eill. Ach, a eich dwi'n gael gyd sy'ch bag y mid. Ik ken na het eerste gecht die dag. Kwaan het goed dag waar. Kwaan het. En ik zal het dan een scheem dat geen gezicht is, maar ik mis het. Dat is zich zo deze dat ik goed wil om het. En dat zei ik hem, kwaan het. Ja, dat is het recht niet. En ik zal het dan schijm dat ik ze koos me mis. En goeie moet ik, moet ik de man strijgen. Op een kemis koos en het zich tegen, dat zo lauwtje en het goeie zijn, het optische. Je zijn het optische. En wij liet mist echt hem nest. Jezus, ik is mijn gemist en een scheem dat. Stuk moeilijk, je is goed. Ik dacht, je is kima. Stuk moeilijk, je is te zoet. Ach, en ik schiet zich een gist dat een scheem dat. Ik is mijn gemist. Geen goed, ik te kijk dit, zie hoe ze me gemist. Was ze me zulk goed eigen, als ik naam geef, maar hij zei dat ze niet is. De man staan zit. En de stukkouw, stukkouw geeft goed geld. Ik heb eindig gestuigd en schemde dat ik mij in de koolist en de koolum. Wees het toch moeilijk, je schema. na tae chems mus e cymys. Dyn nhw'n chym dat ysgau y pwainig is. Y pwainig is cwrt ylt. Mae swys y pwainig is sgwrt ysgau cochs. Alla ysgwyr siwlad sydd ach, dallan yn byd ysgwyr sydd ysgwyr sydd ysgwyr sydd gwyllid nhw'n sgwyd y gyda di. Dyn ni da ach nhw'n twbta hynny gys, dyn ma'n strai gys. Gys cwb ma'n lygw gwrs y gaech ddech. Dyn nhw'n sgwyd i beist. I bain ychis sgwrs, I'm more tilted than a bit. Tank cook steak stories. I miss my salady hot. I hood kittens my oars to get them at the last. I'd like to think dolls and quacks, some my oars to get them at the last. Get swords to it.
1: Yeah. Hey, Sena, wait.

0: משמע שלניך הוא כשם שמצחית. וכנקותך, וכשתוך תיקות עולם שתאות, וכנעות עוד חותם סטן, צם שתאס, תותלוק איתך. וכנקותו עושת, ועסקל תחומשות תותיקות עולם שתאיש, אז כמלך תקות של תותלוק איתך, תיקות עולם שתאות. כנוס, Snini stasis, we can a kutcher of a kulacht, tik als ook dat is kamelacht, dat is het ook daar. We can now it gets what it is al gekemit kutsat in a scheem dat ik schuus katoom. Stel geld om te schrijven. Zit goede stel te kunnen om hier te houden om het steden in schermten. Goed, ik ken naaien. Dat zie maar kwalen ultras. Dus gaat dus, ik het zei geen. Goed, ik eist iets in. En ik schijn een mooie schijn nog heel zullen zoeken aan mijn schijn. De koelen met de mijn schijn dat ook het. Ik heb het ook dag aan mijn touw. Om als mijn zullen niet gaat. Ik weet het. Die schijst aan de neer. Het is ook toch. De kwalum daar heel hem. Ik is het heel leuk te mogen missen dat het is kist. Ik heb het kunnen stist. Dus het kwam dat het is best daar. Zoals is goed, ik denk maar dat de zorg is. Als ik dan poort tussen me. Ik weet ik denk dat de zorg is doet dat. Zoals het doet. Als ik dan klok stoes. Ik heb ik de klaar rond. De gelijk doet. Als ik dan stem status. Dat is zo beter. Ik heb ik. Niet leren. Ik heb het maat. Dit is zo beter. Wat ik heb stemmen. Zodat ik het goed zo. Dit is zo beter. Ik heb het gezegd, ze beet, kwaag, ze het kreeg. Waar ik ook het gezegd, dan kwaag.
1: Hoi, soms met het nu toch dat zij gauw. Zwaar kies nog al, hij is gezegd, kort te nemen. Hoi.
0: Ach, die Kerst erlebt sich die Sims, mehr aus, die Sitz. Das Eierzeit ist die größte Schlichterhussens. Das heißt, die Erholt, die Macht größt nehmen. Absolut, die Erholt. Die Macht nicht los, das Sohn, Gott. Ach, gut, ich. Illus euch. Was ihr braucht, was alle Ahu, das heißt, ich geh so zu kies. Alles gut und nicht. Die kocht. Ich will kein Salz. Ach ja, nicht ist das alles. Das Gleiche ist, was ich so kies. as tunst genochel e hois a hua anochumanum tustum a hua wist da onekutach kis ilusaista wikola hua kis ilusaista astro wikuitiket what is mix sales to wish? Well, I was mixed up as to wish. I ultimate the nuts. I ultimate the nuts. Smash lemons. Smash the nuts. I just couldn't take off the hair, which got a no homes. Alt, a no home and a dust. We could take it. Nicely was a good got a no homes. Alt, a nice dust. Skin no alum to miss. A whoa. Wish kuke kane muta kis tam stana lu sastro. Si ai tu sastro. Nu skimis no halk. Nu skimis no halk. Sakke ala tikwa kis tam stana lu sas. Ala no khom tanat. Ukutse ketro. Yan yan kilaishim shkutsdach. Tam salastim utzikta salast. Tartzke yan yan kilaishim shkutsdach. Shkano alam chinmiz ahua. Wishkutsdach ke ke wilshaw ke tlumsta. Ke tlumsta nalu zaltu. Se aytu zhtu. Yan yan kilaishim shkutsdach. Alam kisalat orach lach. Nachlewas ula sech sach wach. As I stood to satis ala sech sach wach. I shall come stood to la ket kitatach. Put stood to skelet suits. As Lichman Kleich, the Mutkutik, the Halano Homer's Putz. As Lichman Kleich, the Mutkut. Noch Pacham Nishis, Wano Homer's. Abskutzke, Ikramkis, das Kulukt. Oh, die Sumpt. Die Kakustach. Уматултэст сколокт икламкис сколоктамат гало хэсилтэш суткуцикта хэрт икламкис олт асайца кушет сколштэлцэлэл сэм смаяос амис Takarno masakarno sam chalastu kita chokino chutun set ko kila iswa. Wa ole se asat sun stasna asip et asti sun. Wishila tiket sa squat tananam tanasta. Tiket siktam na stakti yan kila iskam. Kaha kusila. Kaha kusila Stachelat, the cock stachelat. Nashliwanish is sahuat. As I am sahu, she is written sast. Some smankit. Wait up.
2: The poor carpenter is picking up the sun. And so first it was a dedication, a declaration, that as long as the sun's in the sky, so will Nuchalkum be our Nuchalkulam. The second part was it represents our history, past, present, and future, that it calls back to the sacred number 4, representing the 4 territories, the fingers representing the 40 ancestral families, so making up Nuuk Nation today. So this represents how the people came together after smallpox. And this mask, this dance was done in the winter solstice and validated as our nation crest. And so now for the names, I'll just go through them. Where's Jarrell? Lakumais. Can you come be my Vanna White?
3: Vanna White, Timocha.
1: Hi.
4: And the sign up of the new Hulk video.
0: As I outside cook it to the coast, the horse I let some smell say it's empty. As to propose it,
5: 91.1 FM.
1: Hi.
6: Following is the Ballacoola Cedar Bark Beating Song, sung by Agnes Edgar.
7: It's a